0: het niet meer op mijn weg loop.
1: Se non mi schietta e questa è Radio Blackout, se non l'ascolti sei out.